0: Radio Station BJB 50.
1: 92.3 FM.
2: Loke kuta keda for di bista, taso so de aki, tur dia. Ye isayan, semper skerpi, semper de movishon. Wat buiten beeld blijft, gebeurt hier elke dag. JICN, altijd scherp, altijd in beweging. What stays out of the picture happens here every day. JICN, always sharp, always on the move. Boti un vivienda monumental na Boneiro, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio September, bo per aplica pa subsidio pa mantención grandi of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promè teco 30 di September 2026. Pa bini na remarche pa subsidio e gasto nan pa conservación mester ta mas alto ku $25,000 e lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bini na remarche. Wak pa e condicionan i pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
3: Do you own a monument home on Bonaire, Sint Eustatius or Saba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.

0: We hope these songs brought back wonderful memories.
1: Radio Stacia BJB 50.
2: 92.3 FM.
3: Botiung bibienda monumental na Boneiro, Sintustasis of Saba. Entrante promedio September, bo per aplica pa subsidio pa mantención grandi of restauración di bo bibienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promé teco 30 di September 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mester ta más alto ku $25,000 y lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda histórico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
4: Do you own a monument home on Bonaire, Sint Eustatius or Saba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.